0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het Milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven, waarvan 1 uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Anna Paulowna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en 2 epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven, waarvan 1 uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Anna Paulowna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en 2 epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven waarvan 1 uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuidolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Anna Paulowna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en 2 epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het Milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven, waarvan één uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Anna Paulowna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en twee epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven, waarvan één uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Anna Paulowna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en twee epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het moederbedrijf van onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord bereikt met hackers van Shiny Hunters over vorige week gestolen gegevens. Volgens Instructure zijn de gegevens vernietigd. Of er losgeld is betaald, is niet bekendgemaakt. De hack trof wereldwijd miljoenen docenten en studenten. In Nederland maakten ook meerdere onderwijsinstellingen gebruik van Canvas. In Bunnik is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 12:15 brand uitgebroken bij een autogarage aan de N229. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. Eén medewerker raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Nabijgelegen bewoners zijn geëvacueerd. De N229 is afgesloten vanwege bluswerkzaamheden. De oorzaak is nog onbekend. Bezoekers van het afgelaste Music On Festival in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen of hun ticket gebruiken voor de editie van volgend jaar. Het festival op 11 en 12 mei werd niet toegestaan omdat de gebruikte feesttent geen goedkeuring kreeg. Music On informeert kaarthouders volgende week over de afhandeling en compensatiemogelijkheden. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius uit Tenerife is geland op Eindhoven Airport. Alle geëvacueerden gaan 6 weken in thuisquarantaine vanwege het Hantavirus. In totaal waren 13 Nederlanders aan boord, van wie 3 overleden na besmetting. 12 Radboud UMC-medewerkers gaan uit voorzorg in quarantaine. Het schip vaart naar Rotterdam. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later volgen er buien. Tussen 11 en 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Bunnik is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1:15 brand uitgebroken bij een autogarage aan de N229. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. 1 medewerker raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Nabijgelegen bewoners zijn geëvacueerd. De N229 is afgesloten vanwege bluswerkzaamheden. De oorzaak is nog onbekend. Het moederbedrijf van onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord bereikt met hackers van Shiny Hunters over vorige week gestolen gegevens. Volgens Instructure zijn de gegevens vernietigd. Of er losgeld is betaald, is niet bekendgemaakt. De hack trof wereldwijd miljoenen docenten en studenten. In Nederland maakten ook meerdere onderwijsinstellingen gebruik van Canvas. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius uit Tenerife is geland op Eindhoven Airport. Alle geëvacueerden gaan 6 weken in thuisquarantaine vanwege het Hantavirus. In totaal waren 13 Nederlanders aan boord, van wie 3 overleden na besmetting. 12 Radboud UMC-medewerkers gaan uit voorzorg in quarantaine. Het schip vaart naar Rotterdam. Bezoekers van het afgelaste Music On Festival in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen of hun ticket gebruiken voor de editie van volgend jaar. Het festival op 11 en 12 mei werd niet toegestaan omdat de gebruikte feesttent geen goedkeuring kreeg. Music On informeert kaarthouders volgende week over de afhandeling en compensatiemogelijkheden. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later volgen er buien. Tussen 11 en 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. PostNL krijgt een boete van 6,9 miljoen euro van de autoriteit Consument en Markt. Omdat in 2023 minder dan 89,5% van de post op tijd werd bezorgd. Terwijl de norm 95% is. PostNL stelt dat krapte op de arbeidsmarkt meespeelt. Maar de toezichthouder vindt de genomen maatregelen onvoldoende. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete. Het vertrouwen in politici bereikte vorig jaar het laagste punt in 10 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Slechts 21,2% van de Nederlanders had vertrouwen in politici. Het vertrouwen in de Tweede Kamer lag op 24,6%. In de Europese Unie op 51,5%. Jongeren hebben meer vertrouwen dan ouderen. LeBron James is Los Angeles Lakers uitgeschakeld in de playoffs van de NBA. De Lakers verloren vannacht met 115-110 van Oklahoma City Thunder. Daarmee werd de Best of Seven-serie met 4-0 verloren. James heeft een aflopend contract en het is onzeker of hij doorgaat in de NBA. James speelde 23 seizoenen. Schrijver Michael Berg heeft met het boek Terugkeer de Heban Trillerprijs gewonnen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste Nederlandstalige thriller. Lezers plaatsten het boek op de shortlist, waarna een vakjury Berg aanwees als winnaar. Terugkeer is het eerste deel van de Mergelandmoorden-trilogie en verscheen eerder dit jaar. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later volgen er buien. Tussen 11 en 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Kort na afloop van het driedaagse staakt het vuren. In Kiev en andere steden werden droneaanvallen gemeld. Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. Oekraïne heeft volgens Russische bronnen na het staakt het vuren zelf drones op Rusland afgevuurd. De Japanse snackfabrikant Kelby brengt vanaf 25 mei 14 populaire snacks in zwart-witte verpakkingen op de markt. Vanwege een tekort aan inkt door schaarste aan nafta, veroorzaakt door de oorlog in Iran. Ook een grote drankenproducent vervangt eind mei de bedrukte verpakkingen van 15 dranken door effen versies. Inwoners van Port-au-Prince zijn dit weekend massaal gevlucht na geweld tussen bendes, waarbij huizen zijn afgebrand en tientallen gewonden vielen. Sinds 2021 zijn ruim 20.000 doden en meer dan 1 miljoen vluchtelingen gemeld. VN-troepen steunen het leger. Maar bendes zijn nog actief en slechte wegen hinderen de inzet van de vredesmacht. Michael Berg heeft met zijn boek Terugkeer de Hebban Trillerprijs gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller wordt jaarlijks uitgereikt. Lezers van Hebban stelden een shortlist samen, waarna een vakjury de uiteindelijke winnaar koos. Terugkeer is het eerste deel van de Mergelandmoorden-trilogie en verscheen eerder dit jaar. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later volgen er buien. Tussen 11 en 14 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Japanse snackfabrikant Kelby brengt vanaf 25 mei 14 populaire snacks in zwart-witte verpakkingen op de markt. Vanwege een tekort aan inkt door schaarste aan nafta, veroorzaakt door de oorlog in Iran. Ook een grote drankenproducent vervangt eind mei de bedrukte verpakkingen van 15 dranken door effen versies. Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Kort na afloop van het driedaagse staakt het vuren. In Kiev en andere steden werden droneaanvallen gemeld. Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. Oekraïne heeft volgens Russische bronnen na het staakt het vuren zelf drones op Rusland afgevuurd. Michael Berg heeft met zijn boek Terugkeer de Hebban Trillerprijs gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller wordt jaarlijks uitgereikt. Lezers van Hebban stelden een shortlist samen, waarna een vakjury de uiteindelijke winnaar koos. Terugkeer is het eerste deel van de Mergelandmoorden-trilogie en verscheen eerder dit jaar. Inwoners van Port-au-Prince zijn dit weekend massaal gevlucht na geweld tussen bendes, waarbij huizen zijn afgebrand en tientallen gewonden vielen. Sinds 2021 zijn ruim 20.000 doden en meer dan 1 miljoen vluchtelingen gemeld. VN-troepen steunen het leger, maar bendes zijn nog actief en slechte wegen hinderen de inzet van de vredesmacht. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later volgen er buien. Tussen 11 en 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh, ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: De 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Britse premier Starmer treedt niet af, ondanks groeiende druk uit zijn partij en kabinet na de verkiezingsnederlaag van Labour vorige week. De procedure voor het kiezen van een nieuwe leider is nog niet gestart. Minister Van Boulay van Gemeenschappen is vandaag opgestapt. Morgen opent koning Charles het parlementaire jaar met de traditionele rede. Huishoudens en kleinere bedrijven moeten vanaf 2028 via hun energieleveranciers betalen voor CO2-uitstoot door het nieuwe Europese emissiehandelssysteem. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kunnen de kosten oplopen tot €70 per maand. Vooral kwetsbare huishoudens kunnen hierdoor financieel in de problemen komen. De overheid kan maatregelen nemen om dit te beperken. In Brussel demonstreren enkele duizenden mensen tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Leden van de drie grootste vakbonden zijn met bussen uit het hele land gekomen. De tocht begon om 11 uur bij het Noordstation en gaat naar station Brussel-Zuid. Wegen en openbaar vervoer zijn deels afgesloten. Het is dit jaar de zesde vakbondsactie. LeBron James en de Los Angeles Lakers zijn uitgeschakeld in de NBA-playoffs na een vierde nederlaag op rij tegen Oklahoma City Thunder. De Lakers verloren met 115-110, waardoor de best-of-seven-serie eindigde in 4-0. Het is onduidelijk of James, wiens contract afloopt, doorgaat in de NBA. Het weerbericht. Zon, wolken en buien. Op de meeste plaatsen droog. Tussen 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Huishoudens en kleinere bedrijven moeten vanaf 2028 via hun energieleveranciers betalen voor CO2-uitstoot door het nieuwe Europese emissiehandelssysteem. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kunnen de kosten oplopen tot €70 per maand. Vooral kwetsbare huishoudens kunnen hierdoor financieel in de problemen komen. De overheid kan maatregelen nemen om dit te beperken. De Britse premier Starmer treedt niet af, ondanks groeiende druk uit zijn partij en kabinet na de verkiezingsnederlaag van Labour vorige week. De procedure voor het kiezen van een nieuwe leider is nog niet gestart. Minister Van Boulay van Gemeenschappen is vandaag opgestapt. Morgen opent koning Charles het parlementaire jaar met de traditionele rede. LeBron James en de Los Angeles Lakers zijn uitgeschakeld in de NBA-playoffs na een vierde nederlaag op rij tegen Oklahoma City Thunder. De Lakers verloren met 115-110, waardoor de Best of Seven-serie eindigde in 4-0. Het is onduidelijk of James, wiens contract afloopt, doorgaat in de NBA. In Brussel demonstreren enkele duizenden mensen tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Leden van de drie grootste vakbonden zijn met bussen uit het hele land gekomen. De tocht begon om 11 uur bij het Noordstation en gaat naar station Brussel-Zuid. Wegen en openbaar vervoer zijn deels afgesloten. Het is dit jaar de zesde vakbondsactie. Het weerbericht. Zon, wolken en buien. Op de meeste plaatsen droog. Tussen 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
3: Het station met de beste

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Europese Commissie wil het makkelijker maken om internationale treintickets te boeken via één centrale website. Grote aanbieders worden verplicht om het volledige aanbod van verschillende vervoerders te tonen. Ook moeten reizigers bij overstappen met meerdere vervoerders recht krijgen op compensatie bij vertraging. De plannen worden woensdag bekendgemaakt. EU-landen en het parlement besluiten er later over. Stels past de bushokjescampagne voor het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aan. Het bedrijf meldt dat hierdoor duidelijker wordt dat het om een alcoholhoudend product gaat. Aanleiding is discussie over mogelijke verwarring doordat de naam doet denken aan limonade. De reclamecodecommissie ontving 5 klachten die nog niet zijn behandeld. Justitie vermoedt dat zedenverdachte Jan B. uit Almere meer slachtoffers heeft gemaakt. De 66-jarige man wordt verdacht van zedendelicten, waaronder misbruik van 2 kinderen, bezit en maken van kinderporno en het bezitten van een babysekspop. Het onderzoek loopt nog en eind volgende maand volgt mogelijk aanvullend bewijs. eBay wijst een overnamebod van $55,5 miljard van GameStop af. GameStop is volgens de beurswaarde bijna 4 keer kleiner dan eBay. eBay betwijfelt of GameStop het aankoopbedrag kan financieren en uit zorgen over de bedrijfsstructuur en het leiderschap bij GameStop. Beide bedrijven zijn Amerikaanse ondernemingen. Het weerbericht. Zon, wolken en buien. Op de meeste plaatsen droog. Tussen 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan er ook onweer bij voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Stels past de bushokjescampagne voor het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aan. Het bedrijf meldt dat hierdoor duidelijker wordt dat het om een alcoholhoudend product gaat. Aanleiding is discussie over mogelijke verwarring doordat de naam doet denken aan limonade. De reclamecodecommissie ontving 5 klachten die nog niet zijn behandeld. De Europese Commissie wil het makkelijker maken om internationale treintickets te boeken via 1 centrale website. Grote aanbieders worden verplicht om het volledige aanbod van verschillende vervoerders te tonen. Ook moeten reizigers bij overstappen met meerdere vervoerders recht krijgen op compensatie bij vertraging. De plannen worden woensdag bekendgemaakt. EU-landen en het parlement besluiten er later over. eBay wijst een overnamebod van $55,5 miljard van GameStop af. GameStop is volgens de beurswaarde bijna 4 keer kleiner dan eBay. eBay betwijfelt of GameStop het aankoopbedrag kan financieren en uit zorgen over de bedrijfsstructuur en het leiderschap bij GameStop. Beide bedrijven zijn Amerikaanse ondernemingen. Justitie vermoedt dat zedenverdachte Jan B. uit Almere meer slachtoffers heeft gemaakt. De 66-jarige man wordt verdacht van zedendelicten, waaronder misbruik van 2 kinderen, bezit en maken van kinderporno en het bezitten van een babysekspop. Het onderzoek loopt nog en eind volgende maand volgt mogelijk aanvullend bewijs. Het weerbericht. Zon, wolken en buien. Op de meeste plaatsen droog. Tussen 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan er ook onweer bij voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: en Maart.
1: RTV Dijk en Maart.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Maart.
2: It's a top selector.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben volgens de Wall Street Journal meerdere luchtaanvallen op Iran uitgevoerd tijdens de oorlog die door Israël en de VS werd begonnen. De aanvallen zouden onder meer begin april een Iraanse raffinaderij op Lavan-eiland hebben geraakt. Iran vuurde sinds eind februari ruim 2800 raketten en drones op de Emiraten af. De AIVD onderzoekt de recente anti-AZC-protesten op mogelijk georganiseerde structuren. Minister Van den Brink liet in de Tweede Kamer weten dat er wordt gekeken naar patronen achter het geweld, maar gaf geen details over mogelijke buitenlandse betrokkenheid. In Apeldoorn en Loosdrecht leiden demonstraties tot ongeregeldheden en aanhoudingen. Duwe amateurvoetbalclubs spelen vanavond in Hengelo een inhaalwedstrijd van 42 seconden. WVF uit Zwolle reist daarvoor naar ATC 65 na een scheidsrechtelijke fout 3 weken geleden. Het duel wordt hervat met een vrije trap voor ATC 65. WVF mag 9 spelers opstellen. De KNVB heeft het verzoek van ATC 65 goedgekeurd. Nick Advocaat is opnieuw aangesteld als bondscoach van Curaçao. Fred Rutte stapte maandag per direct op na oneenigheid binnen de selectie. Onder Advocaat plaatste Curaçao zich voor het eerst voor een WK dat komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. Curaçao speelt in groep E tegen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Het weerbericht. Zon, wolken en buien. Op de meeste plaatsen droog. Tussen 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan er ook onweer bij voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. Okay. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
3: 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De AIVD onderzoekt de recente anti-AZC-protesten op mogelijk georganiseerde structuren. Minister Van den Brink liet in de Tweede Kamer weten dat er wordt gekeken naar patronen achter het geweld, maar gaf geen details over mogelijke buitenlandse betrokkenheid. In Apeldoorn en Loosdrecht leiden demonstraties tot ongeregeldheden en aanhoudingen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben volgens de Wall Street Journal meerdere luchtaanvallen op Iran uitgevoerd tijdens de oorlog die door Israël en de VS werd begonnen. De aanvallen zouden onder meer begin april een Iraanse raffinaderij op Lavan-eiland hebben geraakt. Iran vuurde sinds eind februari ruim 2800 raketten en drones op de Emiraten af. Nick Advocaat is opnieuw aangesteld als bondscoach van Curaçao. Fred Rutte stapte maandag per direct op na oneenigheid binnen de selectie. Onder Advocaat plaatste Curaçao zich voor het eerst voor een WK dat komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. Curaçao speelt in groep E tegen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Duwe amateurvoetbalclubs spelen vanavond in Hengelo een inhaalwedstrijd van 42 seconden. WVF uit Zwolle reist daarvoor naar ATC 65 na een scheidsrechtelijke fout 3 weken geleden. Het duel wordt hervat met een vrije trap voor ATC 65. WVF mag 9 spelers opstellen. De KNVB heeft het verzoek van ATC 65 goedgekeurd.
2: Het weerbericht.
1: Zon, wolken en buien. Op de meeste plaatsen droog. Tussen 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan er ook onweer bij voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Polen gaat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in andere EU-landen zijn gesloten, erkennen. De regering van premier Tusk maakte dit vandaag bekend. De stap volgt op uitspraken van het Europees Hof van Justitie en het hoogste administratieve hof in Polen. De nieuwe regels gaan binnenkort waarschijnlijk in het hele land gelden. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zijn gisteravond rond 10 uur bij de Rimburgerweg aangevallen door onbekenden uit een auto. Eén militair raakte licht gewond en liet zich door een arts nakijken. De ander bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de zaak. De daders waren mogelijk gemaskerd. De inflatie in de Verenigde Staten is sinds de oorlog met Iran gestegen naar 3,8% vergeleken met april vorig jaar, meldt het ministerie van Arbeid. Vooral benzine is duurder. Zonder energieprijzen bedroeg de inflatie 2,8%. De oorlog met Iran duurt 10 weken en kostte het Pentagon tot nu toe 24,7 miljard euro. Caribisch Nederland beschikt nauwelijks over strategische voorraden voor crisissituaties, concludeert de Algemene Rekenkamer. Op Saba is slechts voor één dag drinkwater beschikbaar bij nood. Voedselvoorraden zijn beperkt. Na 1 tot 3 weken raakt vers voedsel op. Brandstof en medicijnen zijn wel voldoende aanwezig. De eilanden zijn kwetsbaar door afhankelijkheid van import en natuurrampen. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
3: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zijn gisteravond rond 10 uur bij de Rimburgerweg aangevallen door onbekenden uit een auto. Eén militair raakte licht gewond en liet zich door een arts nakijken. De ander bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de zaak. De daders waren mogelijk gemaskerd. Vanavond begint het Eurovisie Songfestival in de Wiener Stadthalle in Wenen. Nederland ontbreekt voor het eerst in 24 jaar, omdat AfroTros niet wil meedoen zolang Israël niet wordt uitgesloten door organisator EBU. Oostenrijk organiseert het festival na de winst van JJ met Wasted Love vorig jaar. Caribisch Nederland beschikt nauwelijks over strategische voorraden voor crisissituaties, concludeert de Algemene Rekenkamer. Op Saba is slechts voor één dag drinkwater beschikbaar bij nood. Voedselvoorraden zijn beperkt. Na 1 tot 3 weken raakt vers voedsel op. Brandstof en medicijnen zijn wel voldoende aanwezig. De eilanden zijn kwetsbaar door afhankelijkheid van import en natuurrampen. De inflatie in de Verenigde Staten is sinds de oorlog met Iran gestegen naar 3,8% vergeleken met april vorig jaar, meldt het ministerie van Arbeid. Vooral benzine is duurder. Zonder energieprijzen bedroeg de inflatie 2,8%. De oorlog met Iran duurt 10 weken en kostte het Pentagon tot nu toe 24,7 miljard euro.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De gemeente Dijk en Waard heeft goed zicht op de risico's van extreme regenval, concludeert de Rekenkamer. Volgens het onderzoek zijn delen van heer Hugo Waard kwetsbaar voor wateroverlast, met op sommige plekken waterstanden tot meer dan 1,5 meter. De Rekenkamer vindt wel dat de gemeente meer moet doen aan crisisbeheersing, monitoring en herstel na wateroverlast.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
0: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Caribisch Nederland beschikt nauwelijks over strategische voorraden voor crisissituaties, concludeert de Algemene Rekenkamer. Op Saba is slechts voor één dag drinkwater beschikbaar bij nood. Voedselvoorraden zijn beperkt. Na 1 tot 3 weken raakt vers voedsel op. Brandstof en medicijnen zijn wel voldoende aanwezig. De eilanden zijn kwetsbaar door afhankelijkheid van import en natuurrampen. De inflatie in de Verenigde Staten is sinds de oorlog met Iran gestegen naar 3,8% vergeleken met april vorig jaar, meldt het ministerie van Arbeid. Vooral benzine is duurder. Zonder energieprijzen bedroeg de inflatie 2,8%. De oorlog met Iran duurt 10 weken en kostte het Pentagon tot nu toe 24,7 miljard euro. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zijn gisteravond rond 10 uur bij de Rimburgerweg aangevallen door onbekenden uit een auto. Eén militair raakte lichtgewond en liet zich door een arts nakijken. De ander bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de zaak. De daders waren mogelijk gemaskerd. Vanavond begint het Eurovisie Songfestival in de Wiener Stadthalle in Wenen. Nederland ontbreekt voor het eerst in 24 jaar, omdat AfroTros niet wil meedoen zolang Israël niet wordt uitgesloten door organisator EBU. Oostenrijk organiseert het festival na de winst van JJ met Wasted Love vorig jaar. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard heeft goed zicht op de risico's van extreme regenval, concludeert de Rekenkamer. Volgens het onderzoek zijn delen van heer Hugo Waard kwetsbaar voor wateroverlast, met op sommige plekken waterstanden tot meer dan 1,5 meter. De Rekenkamer vindt wel dat de gemeente meer moet doen aan crisisbeheersing, monitoring en herstel na wateroverlast. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De politie heeft vorig jaar ruim 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens, van minderjarigen afgepakt. In 2022 waren dat er ruim 1800. Ook is in 2023 ruim 5300 keer illegaal vuurwerk bij minderjarigen in beslag genomen. Tegen ruim 3300 keer een jaar eerder. Cijfers over wapenbezit onder jongeren tonen alleen in beslagnames. Minister Van Wil van Justitie heeft in Genève gesproken met zijn ambtsgenoot uit Sierra Leone over de uitlevering van Jos Leidekkers. Justitie probeert Leidekkers, mogelijk verblijvend in Sierra Leone, al een jaar uitgeleverd te krijgen. Volgens bronnen wordt Leidekkers daar beschermd. Spanje heeft onlangs 30 ton cocaïne onderschept uit Sierra Leone. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand ontstaan doordat demonstranten vuurwerk naar struiken gooiden. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. De brandweer werd gehinderd, maar wist later het vuur te blussen. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege ernstige ordeverstoringen. Odido merkte begin februari niet direct een hack op waarbij gegevens van miljoenen klanten van Odido en Ben werden gestolen. Pas 2 dagen later werd het bedrijf door de hackers ingelicht. Odido communiceerde hier beperkt over. Na publicatie van de gestolen data op het dark web bleek ook zakelijke data buitgemaakt. Toezichthouders doen onderzoek. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met flinke verkeershinder op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Houd rekening met ongeveer 30 minuten tot een uur extra reistijd, aldus Rijkswaterstaat. Het gaat om groot onderhoud aan de snelweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden duren van 14 mei tot en met 15 juni.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft vorig jaar ruim 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens, van minderjarigen afgepakt. In 2022 waren dat er ruim 1800. Ook is in 2023 ruim 5300 keer illegaal vuurwerk bij minderjarigen in beslag genomen, tegen ruim 3300 keer een jaar eerder. Cijfers over wapenbezit onder jongeren tonen alleen in beslagnames. Minister Van Wil van Justitie heeft in Genève gesproken met zijn ambtsgenoot uit Sierra Leone over de uitlevering van Jos Leidekkers. Justitie probeert Leidekkers, mogelijk verblijvend in Sierra Leone, al een jaar uitgeleverd te krijgen. Volgens bronnen wordt Leidekkers daar beschermd. Spanje heeft onlangs 30 ton cocaïne onderschept uit Sierra Leone. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand ontstaan doordat demonstranten vuurwerk naar struiken gooiden. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. De brandweer werd gehinderd, maar wist later het vuur te blussen. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege ernstige ordeverstoringen. Odido merkte begin februari niet direct een hack op waarbij gegevens van miljoenen klanten van Odido en Ben werden gestolen. Pas 2 dagen later werd het bedrijf door de hackers ingelicht. Odido communiceerde hier beperkt over. Na publicatie van de gestolen data op het dark web bleek ook zakelijke data buitgemaakt. Toezichthouders doen onderzoek. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met flinke verkeershinder op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Houd rekening met ongeveer 30 minuten tot een uur extra reistijd, aldus Rijkswaterstaat. Het gaat om groot onderhoud aan de snelweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden duren van 14 mei tot en met 15 juni. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV.